0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
2: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is het dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11 uur brengt minister-president Dilies een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet waar vooral criminelen elkaar vinden.
2: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt het dark web. Dat staat vol met duistere diensten.
0: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
0: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
4: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
0: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schat.
9: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. bel die mannen maar.
9: Opruimdienst Tornado, bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die in ene gesprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afronden.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Voor de kezing kwam een Vlons ministerke naar een Vlons keizerke. En hij zei tegen hem, jongen zei hem, nou weer het anders. Als je voor een goeie wilt stemmen, stem dan voor mij. Want ik heb al aardig wat gepresteerd. Luister nou. Wel zijn lengte duur geknipt, 30 keren. Plechtig een eerste stien geleid, 45 keren. Onder een onbekende soldaat de vlam aangewakkerd, 12,5 keer. Tegen ons gezegd, als dat een braaf moest zijn, 3 keer. Maar dolle zoep recht hebben de borsten gestoken, 50 keren. Voor een wal water bij mijn wijn gedaan, 5 keer. En onder de Brusselaar en onder gelijk, dat is niet meer te tellen. Allee, alles tezamen heb ik 140,5 keer gewerkt. Voilà. Ministerke was uitgeklapt. En met een dikke nek bezag hem dat keizerke. Maar die kleine gaarne op zijn ogen begonnen te flikkeren. Hij pakte die schoudoos en hij zei, wat zijn wijn om dit? De minister slag aan school. Nobbes. Wat deed ik aan? Maar aan een beste. Voor de Vlaams-Waalse kwisten.

0: Fonproducties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
7: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
6: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karl Latré.
8: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben we toch vooruit en Engagé gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
6: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid, dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
10: Allee, maar dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
11: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttalgen?
16: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, twee dagen lang feest.
17: Oh, ik kan. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
16: Céline Hermans en Steven de Lelie goed genoeg?
17: Oh, dat kan niet beter.
16: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
19: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
20: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
21: Aha. Minerva.

Hallo lieve luisteraars, het is vandaag maandag 5 oktober. We zijn hier weer met Goedemorgen te Antwerpen. Ik kan jullie vertellen dat over enkele weken ik terug live aanwezig zal zijn. We zijn van start gegaan met Tom Jones en zijn Love Me Tonight en gaan verder met Joe Stafford, You Belong To Me, een nummer uit 1952.

We gaan stilletjes aan naar de klok van 9 uur en doen dit in het gezelschap van onder andere Neil Diamond en Brooke Benton. Maar eerst Michel Arnaud met Je croyais yesterday, een nummer dat jullie zeker en vast heel bekend in de oren zal klinken.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur.
5: Goedemorgen. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
6: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
8: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
6: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
10: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
11: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons Een heel fijne oplossing. En haar meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
10: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
12: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
16: Die een enige gesprongen op onze diet.
12: Huh?
16: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
16: Afron?
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
4: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen in Antwerpen en dit op maandag 5 oktober. We zijn van start gegaan met de meer dan fantastische Etta James, I'd Rather Go Blind. Maar hier stopt het niet. We gaan verder met een zangeres die de tand des tijds meer dan goed doorstaan heeft. Tina Turner met mijn uitzondering voor vandaag, The Way of the World.

Wel, lieve luisteraars, al kunnen genieten van de muziek die jullie deze ochtend hebben gehoord, maar het is nog niet gedaan. Jullie kunnen onder andere nog Rob de Nijs verwachten met een minder gekend nummer, maar ook Oleta Adams. Nog even geduld hiervoor. We gaan van start met Anne Murray, True Love.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
8: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze nu ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
7: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè? Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij had wat opgebroogd.
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
10: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
11: Robert de expert. 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Twee op de drie leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
7: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
6: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. Er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. En de Lokerse feesten hebben hun eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt een stop tijdens een Roll with the Punches tour. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop. Opnieuw vrij zonnig, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en ook frisser.
8: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
9: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
10: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
11: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
12: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
13: Oh, ik kan. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè.
12: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
13: Oh, dat kan niet beter.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur. Dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Dobbeleer.
8: We hebben twee metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het sturen in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op 1 jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
7: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
9: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
7: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. Omdat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 28 honderdduizendste van een seconde. Heel erg nip dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
13: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geholpen met de verhuis. En al die huisraad, hoor ik wat denk je? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
14: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
15: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
18: Die een enige sprongen op onze diet.
15: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
18: Afrond.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
20: Ja,
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nijpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nijpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
22: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
23: Allemaal?
22: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
23: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
22: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
7: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effecten is op onze hersenen.
6: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
8: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
6: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: Zeg Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
15: Dag
14: Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
15: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
14: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
15: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
14: Oh, dat kan niet beter.
15: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
19: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
20: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
21: Aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn riemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. De kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
8: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
7: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel de cybercriminelen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
12: ja,
11: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
14: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
16: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
17: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
16: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
17: Oh, dat kan niet beter.
16: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
19: Ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Mobiep.
21: Aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva. En welkom in het programma van de Musicbox. Twee uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon te bereiken op het nummer 03-219-1727. En dan is het nu tijd voor ons eerste vocale nummer. Dat krijgen we van de Argentijnse Oostenrijker Semino Rossi. En hij brengt No More Boleros.

Kiss Me Honey, en dat kregen we van Shirley Bassey. We krijgen Russ Conway aan de piano en hij brengt Roulette.

Fiesta Mexicana, en dat kregen we van onze Danny Fabri. Tijd voor een tango medley, Franstalig gebracht door Lily Vincent.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just

0: Clyde McFadder en hij bracht Such a Night.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wij begroeten een nieuw steunend lid. En dat is de heer Eddy van de Velde uit Boeghout. Wij danken hem voor de steun aan Radio Minerva. En speciaal voor Eddy hebben we onze Helmut Lotti. En hij brengt Hurt.

Tot zover Helmut Lotti met Hurt. En dat was speciaal voor ons nieuw lid, de heer Eddy van de Velde uit Boeghout. Met nogmaals de dank van Radio Minerva. We gaan verder met Lena Horne, Stormy Weather.

Het orkest van Raymond Lefebvre. En zij brachten L'important, c'est la rose. En dan zegt Jerry Veil, it's magic.

Kitty Callan, Little Things Mean a Lot. En we gaan eens luisteren wat Dean Martin maakt van zijn versie The Green Green Grass of Home.

Tot zover Dean Martin met The Green Green Grass of Home. En het laatste vocale nummer uit dit eerste deel, dat krijgen we van The Strangers. En zij brengen een medley onder de titel Paternoster Bollekesmakerij. En na de berichten rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot straks.

0: Pro-producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. Dat is een kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer. Onder meer doordat ze AI gebruiken.
8: Om hun slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
7: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel die cybercriminelen. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op dat schip brak brand uit, volgens Roemeense media, na een drone-aanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
9: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
0: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
10: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
13: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van, we zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
17: Die ene gesprongen op onze diet.
13: Huh?
17: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
14: Leo!
13: Afrond.
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Aha. Minerva.

Iedereen welkom in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. We begonnen met Frank Sinatra en hij bracht ons East of the Sun. En van Dinah Shore krijgen we A Sentimental Journey.

Arrivederci, my love. En dat kregen we van Vic Damone. En dan is er Rosemary Clooney. En zij brengt The Rules of the Road.

Tom Jones en hij bracht One Day Soon. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van het orkest Mantovani. En zij brengen Malagueña.

Engelbert Humperdinck. En hij brengt voor ons Take My Heart. En dan is er Edie Gourmet en die zegt I am yours.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00.

0: U luisterde naar Tony Servé. En hij liet weten dat zij weer vrij wou zijn. Tony Servé en vrij. En volgens Timmy Joro was het allemaal schone schijn. It's only make-believe.
1: People see us everywhere. And they think you really care. But myself, I can't deceive. I know it's only make-believe.

Veni, vidi, vici. Hij kwam, zag en overwon. En dat was Ronnie Hilton. We gaan verder met koor en orkest van Perez Prado. Mambo Jambo.

If I Didn't Care. En dat kregen we van de Inkspats, een opname uit 1939. Onze volgende gasten, de Manhattan Transfer. Choo-choo, cha-boogie.

0: That's My Desire. En dat kregen we nog van El Martino. We besluiten vocaal met Nat King Cole en het nummer These Foolish Stings. Martijn de Reijer en telefoniste Maria zijn aanwezig, dus zeker luisteren naar uw Radio Minerva. En wij zijn er weer volgende week maandag. Tot wederhoren. Bye bye.
1: A cigarette that bears the lipstick traces. An airline ticket

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeveel keer.
2: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeleen van Oren.
6: Het is heel moeilijk voor ons cliënt. Het zijn moeilijke dagen. Ze weet dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat zij te zeggen hebben.
5: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag, met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
11: Robert, de expert, 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
15: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
14: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
14: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
16: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
16: Hey, bellen hè.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society. In een presentatie en samenstelling van Martijn de Renner. Hoofdthema: veel muziek draaien. Aan de overkant, mijn vaste telefoniste Maria Elvis. Heeft u vragen, wilt u lid worden of iets anders? U belt daar op 03 219 17 27. En tevens maak ik gebruik om mijn collega Omer en telefoniste Christian te bedanken voor hun 2 uurtjes mooie muziek dat zij ook voor jullie brachten.

Een dag kan waarschijnlijk wel eens een verschil maken. Vraag het maar aan Diana Washington. What a difference a day made. Geluk is ook voor iedereen verschillend. Ook Connie Francis, die was zeer gelukkig met My Happiness.

Ik zou het niet weten hoeveel blaadjes dat een madeliefje heeft, want ik ben geen natuurkundige. Maar volgens Vultura wel. Tel de blaadjes. Daarvoor de groep The Sweet Sensation met Sad Sweet Dreamer.

Met het orkest van Liz Baxter trokken we even naar Calcutta. En daarvoor gingen we even rocken, namelijk de Limburg-rock met Shubby Checker. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: Nee, nee, het is nog niet over. Wij blijven nog doorgaan 24 uur op 24 uur. Dit was Roy Orbison met iets over. Daarvoor even een zachte country van Kenny Rogers met Ruby.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, maar een tournedoke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen?

Een heel mooi Frans lied van Michel Thor, Aimez-moi, moi danser ce soir. En ja, wat is er beter dan op iemand kunnen rekenen? Wel, mijn collega van een Opel, Michel Corbet, die wordt nieuw lid, want zij vroeg vrijdag aan mij, hoe moet ik lid worden? Zeg, heel simpel, u belt maandag naar Maria Elvis en het komt ik in de sacoche. Wel, hartelijk dank Michel voor uw lidmaatschap en je krijgt uw plaatje. Subiet.

Zo, dat was dan Barry White met The First, The Last, My Everything. Wel, Michel Corbet, u bent nu steunend lid van onze grote Radio Minerva-familie. Hartelijk dank daarvoor. En wij zien elkaar terug bij een volgende bijeenkomst.

0: Dit waren dan weer twee pareltjes uit onze mooie Radio Minerva discotheek. Namelijk Sam Cooke met Twisting the Night Away. Gevolgd door Bobby V met Take Good Care of My Baby.
1: Swing mee op de klassiekers van weleer. Nu ook op DAB+ bij Radio Minerva.

Geen probleem, deine namen den heb ik vergissen. Als je de naam Minerva maar niet vergeet. De wondermooie radio voor senioren in Antwerpen en omstreken. Te beluisteren op 98 FM, via de streaming en via DAB+.

Sir Elton John kwam ook nog even aan de beurt met zijn Border Song. En als laatste van het eerste gedeelte van Ice Society kon u luisteren naar Rain and Tears door Aphrodite's Child. En wie zijn dat? Wel heel simpel. Dat was een Griekse progressieve rockband met aan het hoofd Demis Roussos. Even instrumentaal, wat nieuws en dan komen we terug voor het tweede gedeelte van Ice Society. Tot Sevens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ha, ha, ha, ha.
3: Het is nu 5 uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
6: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
5: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
7: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
5: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
11: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blauw.
10: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttalgen?
8: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
12: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
8: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
12: Oh, dat kan niet beter.
10: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
10: Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, hier zijn we dan weer voor het tweede gedeelte van Ice Society. Een programma in een samenstelling en presentatie door Martijn de Rijer. Met als thema muziek trouwen. Aan de overkant zit mijn telefoniste Marja Elvis. Zij is op het moment even vrij. U kunt haar nu bellen op 03-219-1727. Het zij om niet te worden. Vragen over de playlist of vragen op de radio. U doet maar.

0: altijd leuk een mooi nummertje te horen van de Supremes. Ditmaal was dat Someday We'll Be Together. Gevolgd door de Indianengroepformatie of groep Red Boone met The Witch Queen of New Orleans.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we begroeten een nieuw erelid uit Ekeren, Christina De Wit. Zij vroeg John Lennon.

Ziezo, speciaal voor ons nieuw erelid uit Ekeren. Christina De Witt was dit, John Lennon met Imagine. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie. Duizendmaal bedankt daarvoor.

Als je van tijd tot tijd je glazen van je bril eens proper maakt, dan kun je beter kijken. Vraag het maar aan Johnny Nash. I can see clearly now. De Carpenters die waren dan weer heel gelukkig over gisteren. Yesterday, once more.

0: Het gebeurt wel vaker dat je denkt, tja, dat deuntje, dat ken ik wel. Dit was er zo eentje van John Terra. Een deuntje uit de oude doos.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

0: Wel, wel, de boodschap is aangekomen. Johnny Ray, Yes Tonight, Josephine. Daarvoor konden we nog even luisteren naar de mooie stem van Sarah Vaughan met Broken Hearted Melody.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, wij krijgen inderdaad een nieuw erelid uit Zwijndrecht. De heer Guido Peters, een fan van Frank Sinatra. Hij vroeg My Way.

Wel, ik vraag me af, zou daar een boodschap achter zitten? My Way van Frank Sinatra. Voor ons nieuw eerlied Guido Peters uit Zwijndrecht. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie. En blijven luisteren, alsjeblieft.

Het orkest van Billy May Vaughan, die bracht A Swinging Safari. Gevolgd door de Amerikaanse surfband Shantais, die in 1961 werd opgericht in Santa Ana, Californië. De groep is wereldwijd bekend geworden door een legendarische instrumentale hit Pipeline uit 1963. Die wordt beschouwd als een van de absolute mijlpalen binnen het surfgenre.

En met Claude Barzotti en Madame. En daarvoor King Elvis Presley, Good Luck Charm, nemen wij afscheid. Maar geen nood, mij horen terug morgen. En onze Mark die brengt subiet 2 uurtjes mooie jukebox muziek voor jullie.

0: Christmas.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Scheffer Masse.
11: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zal al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden. Dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
10: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
12: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
10: De Duivels staan momenteel tweede in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
13: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
17: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
16: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
17: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
16: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al mee in vervanging.
19: Nee, scheetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die in enige sprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
20: Leo!
23: Afroen?
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
25: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
26: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
24: Hey, bellen hè.
27: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03 236 89 39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
28: Minerva.
29: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer, Mark.

De eerste maandag van oktober, 6 uur even voorbij, net na High Society van collega Marta de Reijer. Dit moet en zal Jukebox zijn. Welkom.

0: Boombox.
1: Adamo trok haar nog eens dicht tegen zich aan alsof hij 18 jaar was. En ook Paul Anka laat zich niet onbetuigd. Tell me that you love me.

0: Latijns-Amerikaanse Polanke César Costa met Esta Noche Mi Amor of Dance on Little Girl.
1: Elke maandagavond 2 uur lang vinyl à volonté op Radio Minerva in Juba.

Dancing Voices met hun versie van The Tower of Strength. En vorige week overleed Mighty Sparrow van Byron Lee en The Dragonairs, weet je wel. Met zijn wereldhit Only a Fool Breaks His Own Heart. En dat werd destijds ook gecoverd door deze Tom Jones.

Patty Everett had een onverbiddelijke zoener op het oog. It's in his kiss. Al Martino, crooner puur sang, viert op 7 oktober zijn hemelse verjaardag. En hij doet dat in het grote crooner-koor hierboven.

I'm falling in love with someone, Johnny Gentle. Geen grote potten, maar het nummer werd destijds geschreven door ene John Lennon. En van Johnny Gentle naar Sweet and Gentle.

Opgenomen in de kelder van Milton Grayson. It ain't necessarily so. En we hebben nog goede 5 minuten, dus deze kan er nog precies bij. Jerry Vale.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio.
3: Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
4: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
3: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest, nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig, bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Met Mark Uytenhoven op Radio Minerva. Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer...

Marvelous wachten tevergeefs op de postman. Opnieuw welkom bij Jukebox Gold. En we blijven in uw gezelschap tot de klok van 8. Met onder meer deze Johnny Crawford.

My Boy Lollipop, dat werd C'est toi mon idole van Donna Hightower. En Dickie Valentine vraagt of we nog even blijven. En inderdaad, dat gaan we doen tot 8 uur. Stay a while.

0: Vic Dana bestelde een boeketje Red Roses for a Blue Lady. En nu op de Rock'n'Roll Tour met Ray Smith.
1: Dit is Juba.

Mooi, hè? Een hele mooie versie inderdaad van Sonny James, The Minute You're Gone. En we komen nog even terug op de 85ste verjaardag van deze man, Chubby Checker.

twee bij elkaar passende plaatsen. Dan eerst Chris Montez, The More I See You. En daarna Karin Kent uit Nederland, There Will Be Never Another You. Een stukje Vlaamse hitgeschiedenis nu.

de mooiste versies van A Lover's Concerto van The Toys. We hebben nog een goede 4 minuten voor Sarah het hier van mij overneemt met haar avondstond. Dus blijven luisteren ook na 8 uur.

0: Dave Howard, 100. Zo, we zijn helemaal rond. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Tot Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat railschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens de autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n drie kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun vierde wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
3: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen? Wel, hij kiest voor het eerste.
2: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van der Voort in de plaats van Senne Lammens. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Welkom beste luisteraars op deze maandag 5 oktober. Wij gaan samen stilletjes aan naar de nacht toe met Avondstond. Tot 10 uur hou ik jullie met veel liefde en plezier wakker, dus blijf nog even bij mij. Dankjewel ook Mark Uitenhoven voor je programma Jukebox, altijd fijne muziek. En we beginnen met een heel mooie, Nat King Cole, but beautiful.

Van dit nummer waren er verschillende Engelse versies. En ja, er bestaat zelfs ook een Japanse versie. Later kwam er ook een gelijknamige film waar Antonio Prieto in meespeelde. Je hoorde hem met La Novia. Het volgende nummer van Dean Martin wordt hier gebracht door diens dochter. Hier is Dina Martin met Everybody Loves Somebody.

Martin met Everybody Loves Somebody. Almartino werd wereldwijd bekend met zijn warme, krachtige stem en was later ook te zien als Johnny Fontaine in The Godfather. In 1952 bracht hij Because You're Mine uit, een romantische song die helemaal past bij de stijlvolle crooner-sound van die tijd. Hier is Almartino met Because You're Mine.

Lucas, your Mayan van Almartino. We kennen hem van het land van Maas en Waal, Avond en Welterusten, meneer de president. Je hoort Boudewijn de Groot en zijn verdronken vlinder.

een stem die je na één zin al herkent. Engelbert Humperdinck was iets met A Man Without Love. We gaan even de Franse tour op met Charles Aznavour en Hier Encore.

Ja, de enige echte Tom Jones, het bijzonder mooie Love's Been Good to Me. We luisteren naar een nummer over een liefde die je niet kunt vergeten en de hoop om elkaar weer terug te vinden. Arthur Prysak, Again.

Zo net hoorde jullie Sue Thompson met Have a Good Time, gevolgd door het mooie Don McLean, It's Just the Sun. Play some music, dat is wat we hier nog meer dan een uurtje gaan doen. Je hoort Don Cornell.

Het is reeds 8 maanden geleden sinds hij de trap naar de hemel nam. Je hoorde Neil Sedaka, Stairway to Heaven. Malcolm Roberts, die zit met een gebroken hart. You're breaking my heart.

Go Chase a Moonbeam, een speels nummer over dromen en verlangen. Dit was Jerry Vale. We luisteren nu naar Fool's Rush In van Leslie Gore en daarna zingt Billy Joel over zijn veilige thuishaven, You're My Home.

Intussen gaan we richting 9 uur en we gaan dit samen doen met Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, met daarna een mooie instrumentale van Toots Thielemans, Blue Set. Mij hoor je terug na het tijd zijn van 9 uur. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

For the good times, je hoorde Des O'Connor. Welkom bij deel 2 van Avondstond. Tijd voor wat Franstalige muziek nu met deze Julien Clerc, Fais-moi une place.

Ja, ja, ja, een zangeres die vooral in de jaren 60 bekend werd met haar romantische Spaanstalige repertoire. Je hoorde Mona Bell met haar bekendste nummer El Telegrama. En we trekken naar de bioscoop samen met de Drifters Saturday Night at the Movies.

Zo net luisterden we naar Emanuele Campana met het nummertje Te Distratta, gevolgd door Fatboy van Billy Stewart. Een nummer dat iedereen kent, meezingt van de eerste tot de laatste noot. Je hoort André Hazes en Zij gelooft in mij.

Natuurlijk gelooft zij in mij. André Hazes was dit. Je zit in mijn hoofd, je bent in mijn gedachten. Hier zijn Los Tres Americanos met Eres tú mi pensamiento. Hallo.

Het oorspronkelijke nummer werd voor het eerst uitgebracht door de Amerikaanse zangeres Timmy Euro in 62. Julie Rogers nam haar versie op in 1964. Alhoewel het als de B-kant van het nummer The Wedding verscheen, was dit wel een van haar bekendste nummers, The Love of a Boy van Julie Rogers. Beloof me dat je op mij zult wachten. Dit is Beverly Craven met Promise Me.

0: Freude.
1: That's my home, Louis Prima. Roy Black is een Duitse zanger die een van de bekendste gezichten van de Duitse Schlager werd. Je hoort hem hier met Du bist nicht allein.

Dat was even genieten van een cover van Paul Simon, hier gebracht door Laura Figi, Still Crazy After All These Years. We gaan terug naar de jaren 60, naar de tijd van strakke ritmes, swingende heupen en vooral geen enkele reden om op je stoel te blijven zitten. Everybody Let's Dance, dit is Gene Chandler.

12 en Jean-Jacques Goldman. En zo zijn we weer al klaar met avondstond. We gaan eruit met Wesley Bronkhorst, trots op jou. Wij maken plaats voor jouw wekelijkse rendezvous met collega Maarten van Gint. Maak er vooral nog een fijne avond van. Blijf luisteren naar avondstond. Blijf luisteren naar Radio Minerva. Doei, doei.

0: is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6 naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21 naar 22%.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege 1 domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Het Slaapmutske, een laatavondprogramma waarin muziek en poëzie het best met elkaar kunnen vinden. Samenstelling en presentatie, u Maarten van Gent. Lieve vrienden daar aan de andere kant, een goede avond samen.

typische sound van Bert Kempfert, The Moon is Making Eyes. Een veelbelovend begin, zou ik zo zeggen. Naakt in mijn armen, mijn schat, zo is het dat ik je begeer. Want ik draag mijn ogen, mijn geest, mijn leven, mijn hart aan je af. Mijn redder, zo mooi en zo fijn, kreeg ik je toch ooit maar in mijn macht. Ik hunker in nachten zo stil naar jou, mijn vriend, in plaats van mijn man. Al was het één enkele nacht, mijn kus zal hartstochtelijk zijn, op die ene voorwaarde dan, dat je alles doet wat ik maar wil.

0: your love.
1: I need a magic touch of your amour. So while your tempting lips are here before me, please adore me, por favor. Ons Dorische Day. En de andere versjes waren van de vrouwelijke troubadour Contessa Beatrice di Dia, 1140-1170. Ja, zo oud werd men niet in die tijd. Ze was gehuwd met Guillaume de Poitiers, maar werd verliefd op Rimbaud d'Orange. En nu begrijpt u het gedicht. In de stilte van de nacht, naast haar man in bed, en alle gedachten dwalen af naar die ander.

Miss Ella in The Still of the Night, een van die vele doorbloeiers van Cole Porter. Gelukkig kan het ook anders, het nagenieten van een mooi weekendje, bijvoorbeeld in de Ardennen.

That lovely weekend, Dorothy Carlos met het orkest van Geraldo. Een liedje uit de Blitz, als een mooi weekendje ook het laatste weekend kon zijn. Happy days, samen, lonely nights, alleen.

Happy Days, Lonely Nights, Ruby Murray uit Belfast. Het duistere oord van de schitterende tv-serie Blue Lights op BBC Belgium. Kijkt u ook? Spannend tot en met. Waar ik naar verlang vandaag, een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan in de tuin loop, de zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen we hem aan een tak en liggen we te kijken in het gras naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar. Vandaag.

June on the Isle of May, Connie Boswell met het orkest van Victor Young. En de versjes waren van dichteres-vertaalster Jo Goevaerts. En mogen dit lang duren. May you always.

May you always, Joan Regan, wat zij hem allemaal toewenst. Ook hier worden de diepste gevoelens nog maar eens bevestigd. Al heeft ze toch ook ooit haar twijfels gehad.

Pétula Clark, je me sens bien auprès de toi. Avec les autres, il faut tout dire, nous, on se comprend avec un sourire. Ja, dan zit het goed. En het Engels heeft daar een prachtig woord voor, togetherness. Een aanbod dat je niet kan afslaan, een beetje muziek, de telefoon ligt af. Make yourself comfortable.

Sarah Vaughan met voorbedachte raden. Make yourself comfortable. Ja, ja. Dalida blikt terug.

Dalida, histoire d'un amour. Toen je mij met lichte vingertoppen behoedzaam en toegewijd als braille las, legden leeuwen en tijgers hun kop op de poten en sliepen ze in. Slangen rolden zich op en zelfs een schorpioen trok zich terug. Verlost haalde ik adem, ik voelde je

tegen het mijne kloppen en in mijn binnenste werd het stil, als in de lege kerk, vlak voor het ogenblik waarop het orgel zijn triomfantelijke stem verheft.

Diane Warwick, I'll Never Love This Way Again. En de versjes waren van Hanna Michaelis. Haar ouders werden vermoord in Sobibor. Zij kon gelukkig onderduiken. Amore senza fine.

0: Dinah Washington, don't go to strangers, come to me. Geen die zo vermoeid van streven, geen die zo verborgen leeft, dat hij niets meer weg te geven, niets meer te verlangen heeft. In de rijkste zonnedagen, in de zwaarste tegenspoed, altijd is er iets te vragen, altijd is er overvloed.
1: Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will

Hildegarde Knef mit Hans Hammerschmidt. Für mich soll es rote Rosen regnen. En de versjes waren van Alice Nau. De waternimf Rusalka is verliefd op een mens en dat kan natuurlijk niet. Ze wil haar verdriet kwijt aan de maan. O zilveren maan in de donkere nacht, zeg mij, terwijl je voorbij glijdt, waar is mijn ware liefde? Vind ik ze voor ik sterf? Renaud Capuçon met het Orchestre de Chambre de Paris en het Lied aan de Maan uit de opera Rusalka van Antonin Dvořák. Tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen, dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. De snelweg is er nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. De man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen van 37 en 41 opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en het werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Luke Bakio bracht ons land 0-1 voor. Maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 goals van invaller Michael Olise. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Let Me Call You Sweetheart, het orkest van Eric Jubb, ergens in de jaren 50. Welkom terug, lieve, trouwe nachtuilen. Je bent een geurige meneer. Ik heb je geroken toen je naast me zat. Je was als een theedoos van vanille, met heel veel verschillende smaakjes erin. Als ik naast je zou liggen, zou ik je snuffelen. Ik zou me in een geurend droomland wanen, met jou, geurig als iemand maar kan zijn, naast mij, naakt en gratis.

Cyclane, Sweet Dreams of You. En de stoute versjes waren van Sylvia Hubers, stadsdichteres van Haarlem en op en top Nederlands als het maar gratis is. En nu, met gemengde gevoelens.

Rosemary Clooney, Mixed Emotions. Ja, een man kan helemaal anders uitdraaien dan verhoopt. Het komt tot een breuk, maar dan zal ik sterk zijn.

Ons Dana Winner op tekst van Herman Pieter de Boer. Dan zal ik sterk zijn. Altijd geweten dat je terug zou komen. Een winter lang op jou gewacht. Soms wakker liggend in de nacht. Die duistere geheimen wikkelde om de bomen. En nu je er weer bent, begroet ik je gelaten. Haast blij dat ik je zie. Ik dek de tafel, denk niet dat ik vergat hoe het hoorde. Melancholie, kom naast me zitten. Praat, laat je verstaan. Hoe opgetogen steek ik nu de kaarsen aan.

And golden oldie out the big band days, Helen Forrest met Harry James. You made me love you. En nu hoort u dus van een ander. What's a woman without a man?

Wat een samenspel, Danny Klein en André Brasseur. What's a woman without a man? Jane Morgan nu, I get ideas.

Come prima, een overgelukkige Dalida. Op de plaat, althans, in het echt was dat even anders. Er is vandaag geen brief bezorgd voor mij. Hij is het vergeten of hij is vertrokken. Hij was de mijne niet zo lang geleden, vervuld van liefde en tederheid. Maar dat was in de wintertijd. Met het voorjaar is de droefheid ingetreden. Hij was de mijne niet zo lang geleden. Ik vrees dat straks mijn hart het zal begeven en dat ik dit vers niet meer voltooien zal.

Shirley Bassey, for all we know, we may never meet again. De versjes waren van de Russische dichteres Anna Akhmatova, die het geluk had Stalin ongedeerd te overleven. En deze dame is er klaar mee, geen mannen meer.

volmaakt gelukkig, Edith Piaf, le bleu de tes yeux. De baby slaapt en zijn vader slaapt. De witte kater wulpt tegen hem aangevlijd op de divan. Het huis is vol suizend geluid. Het licht komt gesluierd de kamer binnen. En in de keuken komt de waterketel ruisend klaar op de gloeiende plaat. Voorzichtig schenk ik de koffie op, niet overhaast en niet te traag, maar in het juiste tempo. Allegro, ma non troppo.

Luister geluk met Johann Nepomuk Hummel. Hij wist waarover hij componeerde, want hij was gelukkig getrouwd met Elisabeth. Ze hadden 4 kinderen en ze liggen allen begraven op het historisch kerkhof van Weimar. Onder 1 gemeenschappelijke noemer, die liebe hört nie auf. U hoorde Howard Shelley en de London Mozart Players. De versjes waren van de Vlaamse dichteres Patricia Lassoon. Een nadenkertje, le temps qui nous reste.

Nana Mouskouri met une chanson van Michel Jourdan, Le temps qui nous reste. Hebben wij al veel over nagedacht? Als je er niet meer bent, meet me in Dreamland.

Willeke Alberti, door de nacht klinkt een lied. Lieve vrienden, was het u opgevallen? Vanavond hoorde u alleen zangeressen en dichteressen. Geen mannen behalve ik. Ik was de gelukkige haan in het hoenderhok. Voor mijn verjaardag trek ik er eens een tiental dagen op uit, maar geen nood, het programma loopt door. Ik hoop dat ik u een aangename avond heb kunnen bezorgen en zal in La Bella Italia aan jullie denken met een glaasje Primitivo di Manduria in de hand met erbij een paar knakkende Cantucci. Ik kijk er echt naar uit. Maar ik wil u nog iets meegeven ook, gehoord van een trouwe luisteraarster. Leef elke dag alsof het de laatste was, want op een dag krijg je nog gelijk ook. Ik dank u voor uw aangenaam gezelschap en wens u allen nog een mooie tijd. En we gaan walsend naar bed met Erik Satie. U, Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nogthans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
3: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
2: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.